0: Ganacha, kut mit begen nu no hun ho se tristet de won pehna won berma ko si ben tu mi na wat ta atagomek ta pas mo me je te wa atagomek ta pas mo me je berma de de ta na
1: ma wa ta put ta mi riel ki wona na ko ne go na
0: ka nis
1: a nis a mi khod mi le ondo ai da mi rebo ta lo khot kan
0: te ba de dia
1: Maar je moet het dan ook zitten. Dan kan je het dan ook naast de gebieden met hem. En we hadden een auto in januari, dan had je het bij mij. Ah, en wanneer je het zo blijft, dan moet je het
0: zonder.
1: Ook het gewoon dat moet zijn.
0: Maar. Je hoort niet in al mensen zo scoobie, hoe ik het zon. De mensen de nood is toen nog scoobie, hoe dan man het doodje gaat niet bestaan. De man is nooit staan, wanneer man gaat staan, hoor niet zo. Miamte doji higate e de doji higate pista pusket skan questo. Tu mi dani jedi?
1: Wa, onde ya? Sa na te bego ne na. Na te bego ne je jige na gut. E oni flize, de flize man, de we flize, de we fi flize. Ai da, gulo gulo je je blede je boy mech khoda de nas kapi ka wa jug match. Te mi do skode ga. Ai ha ma ne je jina du du moy to te ka wa. Это же играл же голод. Ты его здесь шаву дебил, то все лют. Энджи шкат. Его здесь побегает меня тайгоном, ну, хманан, Шейн, Гулуи. Маг Мюрьер, Рак, Магнил, Бернер, Вилма, Кидрог, Антетек, Сука. Чима, мальчик, не хер. Это мой чек. Ай, вот это.